0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach om een frikadel.
1: Akkusiets!

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ik ben de Steve, joh.

0: De andere hebben een rhythmus, de katse macht de wel.
1: Ja.
0: De rhythmus die drin, dan kriegst du die Trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ik ben de Steve.